0: eer bent geweest, een beetje om iemand te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
1: Of het is warm,
0: je gaat met je
1: koud.
0: Je gaat niet een.
1: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat in
1: het
0: huisgebied.
2: Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of
2: nee,
0: dan lekker
2: je vanuit de
0: lekker.
1: Nu is het warm,
2: maar ik ga er ook vanuit de Gent.
0: Jij bent een soort van buienraad.
1: Wat is er aan de hand? Jij bent
0: niet zo goed.